0: Good morning, Goofy. My name is Tema. Away, my sugar.
1: Happy birthday.
2: Vier jij je verjaardag of je huwelijksherdenken? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weten op 079-468-5183.
3: CFM is where it

0: Our winner for today says, yeah, hi lady, it's the Staple Singers, hope I'm right. Well, you were definitely right. Congratulations to Auntie C. De Meyeris van Eldorado Park. Feels geluk. Janie, Auntie C het omtrent gejoif vanochtend. Ek sien die oompie en die auntie wat so lekker dans was gestuur in onze directie. And this is here also chop halala. Yeah, halala Auntie C. Auntie C is still in third place. That is Auntie C from Eldorado Park, now with 8 points to her tally on the Morning Glory 4-place scoreboard. In second place, we still have Mrs. Mary Robinson from Sophia Town with 13 points. In first place, we still have Philip all the way from Alberton. He has 36 points. Points, ja, jy het reg gehoor, 36 punte. In vierde plek het ons vir Charlene van Westbury en Patricia Peterson, ook van Westbury. Hulle het 6 punte elk en hulle is in vierde plek. In vijfde plek het ons vir Stacey van Potchefstroom. Wie sê, dit is lekker warm daar in Potchefstroom vanochtend. Beautiful Amanda van Bosmond, ook met 4 punte. En Antidilema Gas van Noordgesig, ook in vijfde plek met 4 punte. In sesde plek het ons vir Anonymous met 3 punte en Anastasia T daar in Claremont ook met 3 punte. In 7th place we have Auntie Sophia all the way from Innerdale alongside Natalie Barnes from Westbury. They are in 7th place with 2 points each. En dan in 8ste plek het ons vir Vernon natuurlijk daar in Noordgesig, Tabo van Naledi, Ida wie in luister vanaf Coronationville, meneer Fanny Komalo van Diepkloof, Erwin Jackson van Rivoli, ja daar in Rwaks, en dan het ons ook Vanetta van Klipspruit, ook in 8ste plek, en elke een het 1 punt. Netta van Klipspruit is omtrent stil, so Netta, as jy in luister, as jy ingeskakel is, laat ons weet of jy alright is. Kwevelander, ek sê altyd, ons moet inloer by mekaar, ons moet seker maak dat ons weer een mens oké okay is, so as jy jou bierman of jou biervrou langklas gesien het, loer toch in en maak seker dat hulle oké okay is en dat hulle alright is. Van nou, kom ons lees som van jou boodskappe. Ons begin hier so met, kom ek sien Auntie Lechmi, sy het vir ons een stemnote gestuur vanochtend, Kwevelander, kom ons luister gauw na wat sy te sê het op hierdie wit maandagochend.
1: Goeiemorgen, my family. Goeiemorgen. Welkom terug by die maandag. Ja, dat is by die school. Maar pop, ei, al het een mens, maar die kinders moet net school toe gaan. Ja, al het een mens, maar dat is wel. Maar net gebede, oh, my ja, dochter nee. Wat in die hospital is.
0: Ons maak so.
1: Schoon my, ja. Dankie, dankie. Liepe julle, sê my, dankie vir die Heere, dat ons ook maar ons oog op kon gaan maken vir die dag. Geseende dag, bless the day, baby.
0: Love you too, bye bye, dankie, en ja, ons herinner jou vanochtend, Auntie Lechmi het ons gevra om te bid vir haar dochter, wie opgeneem is in die hospitaal, so ons bid nog steeds vir volkomme genesing, en ons sê dankie vir die Here vir al die wonderlike werk wat hy doen, deur sy kinders, wie so voor hom kom en bid vir mekaar. Mag ons nooit ooit op bid vir mekaar nie, spesiaal vir families, of wie veel ander families gaan deur so baie, en ek weet ons het nie altyd geleentheid om te praat net oor wat ons allemaal deur maak nie, maar ek denk die beste manier om mekaar te wys dat ons lief is vir mekaar is om in ons binnenkamers te gaan en reg vir mekaar op te dra in gebed. So, as jy ook dier een moeilike tyd gaan op die oomlik, een moeilike seisoen gaan op die oomlik, ons bid vir jou, ons bid dat die Heere vir jou weg sal maak. Alright, kom ons sien wie anders is ingeskakel. Goeiemorgen aan Rodney, sharing the word of God with us. This morning he blesses us with Ezekiel chapter 7 verse 23 that says, make a chain, for the land is full of bloody crimes and the city is full of violence. We pray this morning for a hedge of protection. We pray this morning for God to protect us against all forms of evil. May he come this morning and envelop us with his love. Good morning to Aunt Priscilla Tibbet saying here, good day brethren, here's your word for today. She blesses us with Exodus chapter 14 verse 14 that says, the Lord will fight for you. You need only be be still. Be still this morning, Kavi Flander, and know that God is God. And Priscilla says here, do have a peaceful Monday and a great week ahead. Let us be blessed and stay blessed. Kind regards. That message coming from Auntie Priscilla Tibbetts. Bye bye, Ranki. For Dari Valvente. Good morning to Philip, all the way from Alberton, saying here, good morning, Kavifi. Happiness is the word of the day. If you were to give a word of the day for your specific day, what word would it be? Philip definitely saying there, his word of the day is happiness. And Yanya, bye, Yana. Baie, baie mooi ene. Good morning to Pastor Paul Lynch. We're going to Pastor. Pastor says, good morning. Thank you, Lord, for this wonderful and amazing blessing of today, for your word of hope, which gives us strength, for your love that makes our life meaningful, for your peace that gives us comfort, for your grace that renews and restores our life. We give you praise. Amen. Baie, baie dankie, Pastor, vir daardie boodskap. For now, 34 minute net na 8. Keep those messages coming. We will ensure that we read each and every one of them. Kom ons luister na ons Afrikaanse treffer, Jan Matthys met Fluit, Fluit en nee, ons storie is nog nie uit.